0: Catering en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ik ben Sturen met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt voor Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar 1 rijstrook open. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagers-verzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat geeft een stimulerend effect. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar 1 rijstrook open. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. De looneis is gebaseerd op de verwachte inflatie en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt van Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. De Amerikaanse presentator Jimmy Kimmel mag een gesprek dat hij had met een democratische politicus niet uitzenden in zijn tv-show. Dat heeft de presentator bekendgemaakt in zijn eigen programma. Volgens Kimmel is er zware druk uitgeoefend door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen. Het gaat om een interview met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas. Het gesprek zal nu alleen live op YouTube te zien zijn. Het weer. Vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit zijn Verschuren met het NOS Journaal. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De partij drugs waarmee hij in verband wordt gebracht werd maandag gevonden in de haven van de Franse kustplaats Duinkerke. De cocaïne zat verborgen tussen plastic afval in een container uit Ghana. De waarde wordt geschat op ongeveer 225 miljoen euro. De Telegraaf schreef eerder dat Nederlandse en Franse opsporingsdiensten informatie hebben dat de cocaïne mede toebehoort aan de organisatie van Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Een bus van rijorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gistermiddag een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn bij dat ongeluk meerdere doden en gewonden gevallen. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Meer details zijn nog niet bekend. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro per jaar meer dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Het weer vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag droog en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Catering en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Mietje Verschuren met het NOS-journaal. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Een bus van reisorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gisteren een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er veel meer geïnvesteerd wordt in het elektriciteitsnet. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Wereld Alzheimerdag en campagne brengt thuisonderwijs in beeld. Op maandag 21 september is het Wereld Alzheimerdag. Het moment om samen extra aandacht te vragen voor de ziekte van Alzheimer. Het thema voor dit jaar is Ik blijf meedoen. Muziek maakt mensen blij en brengt ze vaak ook in beweging. En dat is precies wat het vrolijkste en leukste straatorkest Accu-Fanfare doet. De Accu-Fanfare speelt muziek uit alle windstreken en weet de mensen te ontroeren en te verleiden tot dansen en zingen. Mis deze vrolijke fanfare niet. Kom vrijdag 18 september met je familie, buren, vrienden naar de weekmarkt in Hoofddorp Centrum en laat je meeslepen door het enthousiasme van deze groep muzikanten. Het optreden Accu-Fanfare is van 10 tot 11. De Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs is de campagne Dit is Thuisonderwijs gestart. Aanleiding is het debat in de Tweede Kamer over thuisonderwijs. De vereniging wil met de campagne laten zien hoe thuisonderwijs er in de praktijk uitziet en pleit voor wettelijke erkenning als onderwijsvorm. Volgens de NVVTO leren kinderen niet alleen thuis, maar ook via gezamenlijke lessen, workshops, musea, natuuractiviteiten en stages. De vereniging vindt dat thuisonderwijs ruimte biedt voor maatwerk en verschillende leertempo's. Een petitie voor wettelijke erkenning is inmiddels ruim 16.000 keer ondertekend. Meer informatie is te vinden op ditisthuisonderwijs.nl. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag wisselend bewolkt en kans op een enkele bui. Tussendoor schijnt soms ook even de zon met een middagtemperatuur van 19 graden. De zuidwestenwind is matig rond kracht 3. In de komende periode meer regen en tegen de avond pas droog. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus gisteren in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm lag. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. In Hongkong hebben 3 activisten 5 tot ruim 7 jaar cel gekregen voor het organiseren van een jaarlijkse herdenking van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989. Dat studentenprotest op het plein van de Hemelse Vrede in Peking werd hard neergeslagen en er vielen duizenden doden. China pakt politieke oppositie en vreedzaam protest in Hongkong de laatste jaren steeds strenger aan. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto...

0: alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
3: De ochtend van meer radio, non-stop muziek.

0: Radio geeft je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer Activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Hoofddorpse bommenleggers krijgen taakstraffen voor mislukte aanslag. En Verhuisdieren start online cursus voor hondeneigenaren. Twee jonge hoofddorpers van 17 en 19 jaar zijn veroordeeld voor een poging een aanslag te plegen op een buurthuis in Haarlem. De rechtbank legde beide 3 dagen jeugddetentie en deels voorwaardelijke taakstraffen op. De celstraf hebben ze al uitgezeten in voorarrest, dus hoeven ze niet terug de cel in. In maart 2025 probeerden de twee met cobra's en een jerrycan benzine een explosie te veroorzaken. Dat mislukte. Volgens de rechtbank hadden ze zich laten overhalen door geld en stonden ze onder druk. Een nacht later werd het buurthuis alsnog met een brandbom deels verwoest. De twee hoofddorpers hadden daar volgens de rechtbank niets mee te maken. Stichting Verhuisdieren is gestart met een vrijwillige online basiscursus voor hondeneigenaren. De stichting wil daarmee het aantal impulsaankopen en herplaatsingen terugdringen. In 8 modules leren deelnemers onder meer over hondenwelzijn, gedrag, verzorging en het kiezen van een geschikte hond. Wie het afsluitende examen met minimaal 80% goed maakt, krijgt een certificaat. De e-learning cursus is te volgen op de online leeromgeving van verhuisdieren.nl en is niet verplicht. Ook niet voor mensen die via Verhuisdieren een hond willen adopteren. Het certificaat kan daarbij wel de kans vergroten om een hond toegewezen te krijgen. Verhuisdieren herplaatst maandelijks zo'n 400 tot 600 honden. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag wisselend bewolkt en kans op een enkele bui. Tussendoor schijnt soms ook even de zon, met een middagtemperatuur van 19 graden. De zuidwestenwind is matig rond kracht 3. In de komende periode meer regen en tegen de avond pas droog. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend. Reisbrancheorganisatie ANVR over wat we nu weten.
3: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen. Mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
2: Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip naar Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. En PSV is zijn eerste wedstrijd in de Champions League begonnen met een gelijkspel. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het einde van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. Die vindt dat er meer in had gezeten.
4: We kwamen er gewoon niet doorheen, snap je, pas tussen de linies. Misschien was het tempo iets te laag. We voelden gewoon niet dat we grip hadden in de eerste helft. En dat was wel anders in de tweede helft, maar ik denk dat het te statisch was.
2: Het weer nog. Vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: weten over een concert, wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Meer squash begint nieuw squashseizoen met zegen. En Overbos, derde voetbalclub van Haarlemmermeer. De mannen van Meersquash zijn het nieuwe eredivisieseizoen uitstekend begonnen. De Hoofddorpers wonnen met 12-2 van Eersquash Drachten. Meersquash trad aan zonder kopman Paul Kool, de mondiale nummer 2. Oliver Dunbar bleek een waardige vervanger. De jonge Nieuw-Zeelander maakte een 0-2 achterstand ongedaan. Eerder op de avond leverde Stan Ol een topprestatie en Jalmer Mols was in goede vorm. De Hoofddorper nam het op tegen debutant Jago Origel-Koers en domineerde zijn partij van het begin tot het einde. Met een ruime overwinning staat Meersquash na de eerste speelronde gedeeld bovenaan, samen met titelverdediger Coulisse, Twente, Frans Otte Stadion en Houtrust Horse Wooncompany. De uitslagen in de SBN Eredivisie zijn te vinden via de links Dames Eredivisie en Heren Eredivisie. Met 71 teams is SV Overbos uit Hoofddorp de derde voetbalvereniging van Haarlemmermeer. De club heeft teams in vrijwel alle leeftijdscategorieën. Van de jongste spelers in de 08 tot senioren, veteranen en recreatieve teams. Vooral de brede jeugdafdeling valt op, met meerdere teams per leeftijdsgroep. Ook het meisjes- en vrouwenvoetbal is goed vertegenwoordigd. In de ranglijst staat SV Hoofddorp bovenaan met 104 teams, gevolgd door SCPB 22 met 101. Overbos volgt met 71 teams. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag wisselend bewolkt en kans op een enkele bui. Tussendoor schijnt soms ook even de zon, met een middagtemperatuur van 19 graden. De zuidwestenwind is matig rond kracht 3. In de komende periode meer regen en tegen de avond pas droog. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Let's go.
1: You're getting it.

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. De hele avond werden er nog lichamen geborgen en naar ziekenhuizen gebracht, zegt correspondent Gien Balduk.
2: We hebben ook gezien dat er 5 reddingshelikopters te pas kwamen gisteren. Dus ook om gewonden zo snel mogelijk uit dit dal in de Alpen snel naar andere ziekenhuizen te verplaatsen. En ook heeft de ANWR laten weten dat er al een bus onderweg is vanuit Nederland om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden en dus terug naar Nederland kunnen.
1: In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg is een dode gevallen. 2 anderen zijn gewond geraakt. De 3 zaten in een auto die werd achtervolgd na een inbraak in een tankstation in Kessel, waar de politie rond 2:30 vannacht een melding van kreeg. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de verdachte van de weg. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. En de Amerikaanse talkshow-host Jimmy Kimmel stelt dat hij een interview met een Texaanse democratische politicus niet mag uitzenden in zijn tv-show. Hij zou onder druk zijn gezet door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen, zei Kimmel in zijn show.
3: For years, we and every other late-night talk show have welcomed numerous candidates, including Donald Trump. But now I guess he doesn't like me anymore, or the First Amendment.
1: Ook een andere talkshow-presentator die dezelfde democraten uitnodigde, kreeg de regering achter zich aan. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio met Tom van Branen.

0: En dat zijn de Counting Crows met Accidentally I'm in Love. Goedemorgen.
1: De ochtend van meer radio. Tot 10 uur met Ton van Dranen.
0: 9-11 vandaag in Amerika. Vandaag precies 25 jaar geleden. Op deze 11 september 2026. 254ste dag van het jaar. En hierna nog 115 dagen te gaan. Ochtend van meer radio. Vandaag ook weer met de bekende ingrediënten. Je kan de ontbijtplaat aanvragen. Ik heb er mee eens voor je. Vandaag de muziek. Welke wedstrijden gaan er gespeeld worden in de Keukenkampioendivisie? Ik heb 2 tracks van de nummer 1 album. En ik heb de jaar van vandaag. En heel veel goede muziek.

Goedemorgen. Hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Elke dag van de week. Dit is de ochtend van Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM.

0: keep on surviving. Ook alweer van 25 jaar geleden deze van Destiny's Child, Survivor.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van meer radio.
0: Welke plaat wil jij horen straks na het NOS Journaal van 8:30? Je kunt hem aanvragen studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.

0: 1991. Toen kwam dit plaatje uit van de Dire Straits. Dat was Calling Elvis. En nu een nummer 1 is voor je. En daarvoor gaan we naar de Amerikaanse hit praten. Van 11 september 1976. 1 week nummer 1 daar. Casey en de Sunshine Band en Shake Your Booty.
1: De ochtend van meer radio. Nummer 1.

0: 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Wereld Alzheimerdag. Een campagne brengt thuisonderwijs in beeld. Op maandag 21 september is het Wereld Alzheimerdag. Het moment om samen extra aandacht te vragen voor de ziekte van Alzheimer. Het thema voor dit jaar is Ik blijf meedoen. Muziek maakt mensen blij en brengt ze vaak ook in beweging. En dat is precies wat het vrolijkste en leukste straatorkest Accu Fanfare doet. De Accu Fanfare speelt muziek uit alle windstreken en weet de mensen te ontroeren en te verleiden tot dansen en zingen. Mis deze vrolijke fanfare niet. Kom vrijdag 18 september met je familie, buren, vrienden naar de weekmarkt in Hoofddorp Centrum en laat je meeslepen door het enthousiasme van deze groep muzikanten. Het optreden Accu Fanfare is van 10 tot 11. De Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs is de campagne Dit is Thuisonderwijs gestart. Aanleiding is het debat in de Tweede Kamer over thuisonderwijs. De vereniging wil met de campagne laten zien hoe thuisonderwijs er in de praktijk uitziet en pleit voor wettelijke erkenning als onderwijsvorm. Volgens de NVVTO leren kinderen niet alleen thuis, maar ook via gezamenlijke lessen, workshops, musea, natuuractiviteiten en stages. De vereniging vindt dat thuisonderwijs ruimte biedt voor maatwerk en verschillende leertempo's. Een petitie voor wettelijke erkenning is inmiddels ruim 16.000 keer ondertekend. Meer informatie is te vinden op ditisthuisonderwijs.nl. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag wisselend bewolkt en kans op een enkele bui. Tussendoor schijnt soms ook even de zon met een middagtemperatuur van 19 graden. De zuidwestenwind is matig rond kracht 3. In de komende periode meer regen en tegen de avond pas droog. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio.
3: De ochtend van Meerradio met Tom van Dranen.

0: Candy van Robbie Williams hier in de ochtend van Meer Radio.
1: De Meer Radio ontbijtplaat.
0: Het is aangevraagd door Anneke op studio@meerradio.nl. En Anneke is al jarenlang een groot fan van Fleetwood Mac. En vooral van de tweede periode met Stevie Nicks en Christine McVie onder meer. Hier is Rhiannon.

0: Alleen maar goede muziek, hè? Hier nog eens meer radio. Dit was Sophie Alice Baxter met Murder on the Dance Floor onder meer.
1: Vandaag in de muziek.
0: Crosby, Stills, Nash & Young en de band en Joni Mitchell geven op 11 september 1974 een concert in het Wembley Stadion in Londen. En hier is een nummer van Joni Mitchell dat ze schreef samen met Graham Nash. Het wordt gezongen door Crosby, Stills, Nash & Young natuurlijk ook. Hier is Our House.

Am I Wrong was dat van Nico en Vince. En dit is alweer het eerste uur geweest van de Ochtend van Meer Radio. We gaan op naar het tweede uur, dat doen we met deze van de Bee Gees. De laatste hele grote hit, You Win Again. Tot zo, hè, na het nieuws.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. De bus moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok, schoot door de vangrail en kwam op zijn zijkant terecht. Het nieuws komt ook hard aan in Zwitserland, zegt correspondent Gim Balduk.
3: De bondspresident Guy Parmelin die schrijft dat hij diep geschokt en bedroefd is door het tragische ongeluk. En daarbij ook expliciet noemt dat het om een Nederlands ongeluk gaat. En hij spreekt ook het medeleven uit aan alle families van de omgekomen reizigers.
2: Dat er doden zijn gevallen is duidelijk, maar nog altijd niet hoeveel. Bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel in het noorden van Limburg is vannacht een dode gevallen. Het is een man van 48 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak. Toen agenten de verdachte auto zagen, gaven ze een stopteken. De auto ging er vervolgens vandoor. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de weg. Eén persoon kwam dus om het leven, de andere twee inzittenden raakten gewond. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding omhoog vanwege de hoge brandstofprijzen. Iedereen die met de auto gaat zou 25 cent per kilometer moeten krijgen. En dat is hard nodig, zegt de vakbond.
4: Er zijn ook nog tal van cao's waar niet eens die fiscale grens van 21 cent wordt bereikt. En ik spreek regelmatig met leden die bijvoorbeeld in Drenthe wonen met de auto naar het werk moeten en die nu toeleggen op de reiskosten. Nou, die reiskosten zijn nog net bedoeld om kostendekkend op je werk te kunnen komen.
2: Vakbond FNV komt maandag met de looneis. En de finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rabikini. Bekina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. Het weer nog, dus bewolkt, geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio.

0: natuurlijk het herkenbare geluid van ABBA. Dat was Summer Night City. Daar zijn we weer.
1: De ochtend van Meer Radio. Tot 10 uur met Ton van Dranen.
0: Welkom terug bij de ochtend van Meer Radio. Dag 254 van het jaar. Nog 115 dagen te gaan tot het einde van het jaar. En het is vandaag 9-11. Hè. Dan wordt Amerika allemaal herdacht op deze dag. 9-11, oftewel 11 september 2026. Wat heb ik in dit uur nog voor je? Ik heb de wedstrijden van de Keukenkampioendivisie. Welke wedstrijden gaan er vanavond en dit weekend gespeeld worden? En ik heb een nummer 1 album voor je. En dat album, daar staat nummer 1 in Nieuw-Zeeland. Maar het is van een Nederlandse band. Maar welke band dat is?

Goedemorgen. Hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Elke dag van de week. Dit is de ochtend van Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM.

0: En na Genesis met Fly Too High was dit Calvin Harris samen met Sam Smith in Promises.
1: Meer radio. Sportnieuws.
0: Welke wedstrijden hebben wij in de keukenkampioenvisie? Vanavond om 8 uur MVV Maastricht tegen Almere City. NAC Breda tegen Jong FC Utrecht. En we hebben FCM tegen de Graafschap. Heracles Almelo tegen Jong AZ. VVV Venlo tegen Top Os. Eindhoven, FC Dordrecht. Helmondsport, Jong PSV. En Jong Ajax treedt aan tegen RKC Waalwijk. We hebben morgenmiddag om 4:30 Rode JC tegen Vitesse. Zondag om 4:45 Volendam tegen Den Bosch. En maandagavond om 8 uur Jong FC Utrecht tegen Jong Ajax. En Jong PSV tegen AZ. Dat allemaal in de Keukenkampioen Divisie. Anastasia, I mean,

0: Lang niet gehoord deze van de Human League. Open your heart. En voor het meer nieuws overzicht heb ik nog een nummer 1 voor je. En daarom gaan we naar Zweden. 11 september 2009. 3 weken lang bovenaan. The Black Eyed Peas and I Got a Feeling.
1: De ochtend van meer radio. Nummer 1.

0: is een luchtig, informatief en gezellig radioprogramma. Jeroen Griekspoor en Peter Ludikhuizen praten met artiesten, columnisten en kunstenaars over creatie en inspiratie. Daarnaast hoor je opvallend regionieuws, de agenda en nieuwe singles en verse albumtracks. Dat is nog eens prettig kennismaken. Iedere maandagavond van 7 tot 9 in Maak Kennis Maandag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Hoofddorpse bommenleggers krijgen taakstraffen voor mislukte aanslag. En verhuisdieren start online cursus voor hondeneigenaren. Twee jonge hoofddorpers van 17 en 19 jaar zijn veroordeeld voor een poging een aanslag te plegen op een buurthuis in Haarlem. De rechtbank legde beide 3 dagen jeugddetentie en deels voorwaardelijke taakstraffen op. De celstraf hebben ze al uitgezeten in voorarrest, dus hoeven ze niet terug de cel in. In maart 2025 probeerden de twee met cobra's en een jerrycan benzine een explosie te veroorzaken. Dat mislukte. Volgens de rechtbank hadden ze zich laten overhalen door geld en stonden ze onder druk. Een nacht later werd het buurthuis alsnog met een brandbom deels verwoest. De twee hoofddorpers hadden daar volgens de rechtbank niets mee te maken. Stichting Verhuisdieren is gestart met een vrijwillige online basiscursus voor hondeneigenaren. De stichting wil daarmee het aantal impulsaankopen en herplaatsingen terugdringen. In 8 modules leren deelnemers onder meer over hondenwelzijn, gedrag, verzorging en het kiezen van een geschikte hond. Wie het afsluitende examen met minimaal 80% goed maakt, krijgt een certificaat. De e-learning cursus is te volgen op de online leeromgeving van verhuisdieren.nl en is niet verplicht. Ook niet voor mensen die via verhuisdieren een hond willen adopteren. Het certificaat kan daarbij wel de kans vergroten om een hond toegewezen te krijgen. Verhuisdieren herplaatst maandelijks zo'n 400 tot 600 honden. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag wisselend bewolkt en kans op een enkele bui. Tussendoor schijnt soms ook even de zon met een middagtemperatuur van 19 graden. De zuidwestenwind is matig rond kracht 3. In de komende periode meer regen en tegen de avond pas droog. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meer Radio.

1985 voor Eric Clapton en voor Forever Man. En van 1985 gaan we naar 1977. De albumlijst uit Nieuw-Zeeland, 11 september 1977. Twee weken lang nummer 1 daar. Nederlands trots Pussycat met het album Souvenirs. Van het album is dit Smile. En zometeen hoor je ook de titelsong bij Broken Souvenirs.

0: In de ochtend van meer radio, Mick Hucknall en zijn formatie Simply Red. En natuurlijk Something Got Me Started.
1: De jarigen van vandaag.
0: Koningin Paola van België, vandaag 89 jaar geworden. Zangeres Ricky Kolen en vriendin van Leo Blokhuis. Ricky Kolen, vandaag 54 jaar geworden. Rinus van Kalmthout uit Hoofddorp, maar de coureur die bekend is in Amerika, 26 jaar geworden. En Johnny Buckland, de gitarist van Coldplay, vandaag 49. En hij is ook jarig, de zanger van The Verve, 55 jaar geworden. Richard Ashcroft. En dit is natuurlijk het welbekende werk van The Verve. Dit is The Broken...

Brian Adams in the Summer of 69 en Roxy Dekker met Superstar. En volgend jaar staat ze in de uitverkochte Johan Cruijff Arena. Het is zover deze ochtend meer radio. Straks na 10 uur, tussen de bedrijven tot 4 uur. En 4 uur de Laan op Steenveld en hij presenteert het programma Onderweg. En ik heb er nog eentje voor je en dat is deze van Dolly Parton, 9 to 5. Fijne dag verder, tot een andere keer hè, bij meer radio.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met de Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. 40 mensen zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of rots op de weg. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Meerdere Eurocross-medewerkers zijn onderweg naar Zwitserland om de hulpdiensten bij te staan. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal, samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor hij betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De 3 werknemers zijn ontslagen. Israël zegt dat een ondergronds complex van Hezbollah is verwoest in het zuiden van Libanon. Gisteravond waren er zware aanvallen op een strategisch gelegen heuvel op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Bij die aanval werd 1100 ton aan explosieven gebruikt, zegt het leger. Het zou gaan om 2 tunnels van meer dan 2 kilometer lang. Daarin werden volgens het leger onder meer tientallen door Iran gefabriceerde raketten gevonden. Volgens Al Jazeera zouden er tientallen dode Hezbollah-strijders in de tunnel zijn gevonden. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarusische Sabalenka en de Kazachse Rybakina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. En dan nog het weer tot besluit. Het is bewolkt en geregeld valt er ook wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon ook door. Het wordt een graad of 9. Morgen is het eerst grijs, maar later schijnt wat vaker de zon. Het wordt dan wat warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: dichtbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. 'Cause I've been away too long. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Meer squash begint nieuw squashseizoen met zegen. En Overbos, derde voetbalclub van Haarlemmermeer. De mannen van Meer squash zijn het nieuwe eredivisieseizoen uitstekend begonnen. De Hoofddorpers wonnen met 12-2 van Eerstquash Drachten. Meer squash trad aan zonder kopman Paul Kool, de mondiale nummer 2. Oliver Dunbar bleek een waardige vervanger. De jonge Nieuw-Zeelander maakte een 0-2 achterstand ongedaan. Eerder op de avond leverde Stan Ol een topprestatie en Jalmer Mols was in goede vorm. De Hoofddorper nam het op tegen debutant Jago Origel Koers en domineerde zijn partij van het begin tot het einde. Met een ruime overwinning staat Meer squash na de eerste speelronde gedeeld bovenaan. Samen met titelverdediger Coulisse, Twente, Frans Otten Stadion en Houtrust Horse Wooncompagnie. De uitslagen in de SBN Eredivisie zijn te vinden via de links Dames Eredivisie en Heren Eredivisie. Met 71 teams is SV Overbos uit Hoofddorp de derde voetbalvereniging van Haarlemmermeer. De club heeft teams in vrijwel alle leeftijdscategorieën. Van de jongste spelers in de 08 tot senioren, veteranen en recreatieve teams. Vooral de brede jeugdafdeling valt op, met meerdere teams per leeftijdsgroep. Ook het meisjes- en vrouwenvoetbal is goed vertegenwoordigd. In de ranglijst staat SV Hoofddorp bovenaan met 104 teams, gevolgd door SCPB 22 met 101. Overbos volgt met 71 teams. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag wisselend bewolkt en kans op een enkele bui. Tussendoor schijnt soms ook even de zon met een middagtemperatuur van 19 graden. De zuidwestenwind is matig rond kracht 3. In de komende periode meer regen en tegen de avond pas droog. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed gistermiddag door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in het oosten van Zwitserland. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Productiepersoneel van de Taiwanese vestiging van chipfabrikant Micron krijgt een forse bonus. Het Amerikaanse bedrijf geeft de bonus omdat het een goed jaar achter de rug heeft. Productiemedewerkers krijgen bovenop hun salaris een minimale vergoeding van omgerekend ruim 46.000 euro. Micron heeft in Taiwan een van zijn belangrijkste productielocaties. Er werken zo'n 15.000 mensen. Het toekennen van de bonussen volgt op een dreigement van de vakbonden. Die hadden gezegd dat ze mogelijk zouden gaan staken als werknemers niet meedelen in de winst. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor die betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij. Eentje moet nog voorkomen. De drie werknemers zijn ontslagen. Sergio Pat keert terug in de Eredivisie. Hij wordt de tweede doelman bij FC Utrecht. De 36-jarige keeper was de afgelopen 5 jaar actief bij de Bulgaarse topclub Ludogorets. Hij werd 4 landskampioen en won 2 keer de beker. Voor zijn vertrek naar Bulgarije speelde Pat bij FC Groningen. Het weer nog. Het is bewolkt. Geregeld valt er wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt ook de zon door. Voor een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker wat zon. Het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Wereld Alzheimerdag. Een campagne brengt thuisonderwijs in beeld. Op maandag 21 september is het Wereld Alzheimerdag. Het moment om samen extra aandacht te vragen voor de ziekte van Alzheimer. Het thema voor dit jaar is Ik blijf meedoen. Muziek maakt mensen blij en brengt ze vaak ook in beweging. En dat is precies wat het vrolijkste en leukste straatorkest Accufanfare doet. De Accufanfare speelt muziek uit alle windstreken en weet de mensen te ontroeren en te verleiden tot dansen en zingen. Mis deze vrolijke fanfare niet. Kom vrijdag 18 september met je familie, buren, vrienden naar de weekmarkt in Hoofddorp Centrum en laat je meeslepen door het enthousiasme van deze groep muzikanten. Het optreden Accufanfare is van 10 tot 11. De Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs is de campagne Dit is Thuisonderwijs gestart. Aanleiding is het debat in de Tweede Kamer over thuisonderwijs. De vereniging wil met de campagne laten zien hoe thuisonderwijs er in de praktijk uitziet en pleit voor wettelijke erkenning als onderwijsvorm. Volgens de NVVTO leren kinderen niet alleen thuis, maar ook via gezamenlijke lessen, workshops, musea, natuuractiviteiten en stages. De vereniging vindt dat thuisonderwijs ruimte biedt voor maatwerk en verschillende leertempo's. Een petitie voor wettelijke erkenning is inmiddels ruim 16.000 keer ondertekend. Meer informatie is te vinden op ditisthuisonderwijs.nl. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag wisselend bewolkt en kans op een enkele bui. Tussendoor schijnt soms ook even de zon met een middagtemperatuur van 19 graden. De zuidwestenwind is matig rond kracht 3. In de komende periode meer regen en tegen de avond pas droog. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

elk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders, die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie in Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld, omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat de meeste inzittenden Nederlands zijn. De FIOD heeft zeker zes cardiologen beslag gelegd op hun panden. Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsoor, Uur en platform Investico. De panden staan in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. De Amerikaanse chipfabrikant Micron geeft het productiepersoneel van de vestiging in Taiwan een forse bonus. Het gebeurt nadat vakbonden hadden gedreigd met een staking. Zij vonden het niet terecht dat werknemers niet profiteerden van de winst die het bedrijf vorig jaar maakte. Het weer bewolkt en verspreid over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker zon en het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Hoofddorpse bommenleggers krijgen taakstraffen voor mislukte aanslag. En verhuisdieren start online cursus voor hondeneigenaren. Twee jonge hoofddorpers van 17 en 19 jaar zijn veroordeeld voor een poging een aanslag te plegen op een buurthuis in Haarlem. De rechtbank legde beide 3 dagen jeugddetentie en deels voorwaardelijke taakstraffen op. De celstraf hebben ze al uitgezeten in voorarrest, dus hoeven ze niet terug de cel in. In maart 2025 probeerden de twee met cobra's en een jerrycan benzine een explosie te veroorzaken. Dat mislukte. Volgens de rechtbank hadden ze zich laten overhalen door geld en stonden ze onder druk. Een nacht later werd het buurthuis alsnog met een brandbom deels verwoest. De twee hoofddorpers hadden daar volgens de rechtbank niets mee te maken. Stichting Verhuisdieren is gestart met een vrijwillige online basiscursus voor hondeneigenaren. De stichting wil daarmee het aantal impulsaankopen en herplaatsingen terugdringen. In 8 modules leren deelnemers onder meer over hondenwelzijn, gedrag, verzorging en het kiezen van een geschikte hond. Wie het afsluitende examen met minimaal 80% goed maakt, krijgt een certificaat. De e-learning cursus is te volgen op de online leeromgeving van verhuisdieren.nl en is niet verplicht. Ook niet voor mensen die via verhuisdieren een hond willen adopteren. Het certificaat kan daarbij wel de kans vergroten om een hond toegewezen te krijgen. Verhuisdieren herplaatst maandelijks zo'n 400 tot 600 honden. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag wisselend bewolkt en kans op een enkele bui. Tussendoor schijnt soms ook even de zon met een middagtemperatuur van 19 graden. De zuidwestenwind is matig rond kracht 3. In de komende periode meer regen en tegen de avond pas droog. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. De fans staken vuurwerk af in het uitvak in Leeuwarden. 5 aanhangers van Cambuur raakten gewond. Ze hadden brandwonden, gehoorschade en oogletsel. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab el-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Sotheby's gaat de zogenoemde wraakjurk van prinses Diana veilen. Ze droeg de gewaagde korte zwartzijde jurk in 1994... op de dag dat prins Charles in een tv-interview toegaf dat hij tijdens hun huwelijk ontrouw was geweest. De Britse media doopte de jurk om tot revenge dress. 3 jaar later liet Diana de jurk veilen en de koper brengt hem nu opnieuw onder de hamer. De jurk moet 130.000 tot 250.000 euro opleveren en deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer bewolkt en verspreidt over het land lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen start grijs, later vaker zon en met 20 tot 23 graden wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Jeroen Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Veiligheid blijft prioriteit in Haarlemmermeer en JDB-groep opent laadplein voor elektrische vrachtwagens. Haarlemmermeer is over het algemeen een veilige gemeente, maar verschillende ontwikkelingen vragen blijvende aandacht. In het Integraal Veiligheidsplan 2027-2030 wil het college daarom 5 prioriteiten centraal stellen. Zo komt er extra aandacht voor jeugdcriminaliteit, kwetsbare personen en de aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Ook polarisatie, radicalisering en extremisme krijgen aandacht. Daarnaast wil de gemeente inwoners en ondernemers beter voorbereiden op onverwachte situaties, zoals langdurige stroomuitval. Na vaststelling door de gemeenteraad worden de plannen verder uitgewerkt. JDB-groep heeft op Schiphol Trade Park een nieuw laadplein geopend. 16 elektrische vrachtwagens kunnen er tegelijk opladen. Burgemeester Marianne Schuurmans verrichtte de opening tijdens de viering van het 80-jarige bestaan van het familiebedrijf. Het laadplein is bijzonder omdat Schiphol Trade Park kampt met netcongestie. Dankzij samenwerking binnen energiehub ECOS werd toch voldoende capaciteit gevonden. JDB-groep investeert hiermee verder in elektrisch transport en duurzame bedrijfsvoering. Het bedrijf gebruikt ook zonnepanelen en emissieloos materieel. Dit was het weer, het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij VloerPlus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. VloerPlus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aarts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en ook langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De luchthaven van die stad zou vanochtend weer zijn aangevallen door Saoedi-Arabië. Het onderzoek van de FIOD naar mogelijk corrupte specialisten richt zich vooral op cardiologen van het Amsterdamse OVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en Investico. De hartspecialisten zouden smeergeld hebben aangenomen van fabrikanten van medische producten. Het OM in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. Ze zouden doelbewust in de politiesystemen hebben gezocht en de informatie hebben verspreid buiten de organisatie. Het gaat om 2 verschillende politieteams. De agenten zijn op non-actief gesteld. Het weer. Regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en wat buien. Het wordt tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Vanavond van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Inwoners denken mee over nieuw Raadhuisplein en 3 finalisten voor onderneming van het jaar. Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen meedenken over de nieuwe inrichting van het Raadhuisplein in Hoofddorp. Het schetsontwerp is klaar, maar over onderdelen zoals groen, water, spelen, veiligheid en activiteiten zijn nog keuzes mogelijk. Een online vragenlijst kan tot en met 4 oktober worden ingevuld. Op 21 oktober volgt ook een bijeenkomst voor inwoners en belangenorganisaties. Eerst wordt het gedeelte bij SEM en het nieuwe gemeentehuis ingericht. Later volgen de delen bij Centrumzicht en Parkzicht. Kinderopvang De Boshoeve, Transcontinenta en Wortel zijn genomineerd voor de titel Onderneming van het jaar Haarlemmermeer 2026. De winnaar wordt op 11 december bekendgemaakt tijdens het Meer Business Gala. De prijs wordt sinds 2007 uitgereikt aan bedrijven die bijdragen aan de lokale economie. De jury beoordeelt onder meer de financiële gezondheid, duurzaamheid, strategie en lokale betrokkenheid. De komende weken worden de 3 bedrijven bezocht. Daarna bepaalt de jury wie zich onderneming van het jaar 2026 mag noemen. Dit was het weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer Radio, Haarlemmermeer, tussen de bedrijven.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Straatman met het NOS-journaal. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Er komt een pakket met wetswijzigingen waarmee de tijd om nieuwe stroomverbindingen te maken moet worden gehalveerd. Zo is het vanaf volgende maand niet meer mogelijk om de bouw van bijvoorbeeld een transformatorhuis jarenlang te traineren. Bezwaarmakers moeten dan rechtstreeks naar de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, die binnen maximaal 6 maanden uitspraak doet. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en dat ze langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Een historicus in Zwitserland wil dat de inlichtingendienst het hele dossier vrijgeeft van kamparts Josef Mengele. Hij wil vooral weten of Mengele na zijn vlucht naar Zuid-Amerika inderdaad geregeld terugkwam naar Zwitserland, waar hij werd gezocht door de autoriteiten. Een rechter oordeelde eerder dat het dossier over Mengele openbaar gemaakt moest worden. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het weer, regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden vanmiddag. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en buien. Het wordt dan tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht. Met Carolien Geven.
1: XXL statiegeldmachine maakt inleveren een stuk makkelijker. En Herbert Visser College viert 65 jaar met reunie. Bij Intratuin in Krukjes is een nieuwe XXL statiegeldmachine geopend. Bezoekers kunnen voortaan een hele zak met plastic flessen en blikjes tegelijk inleveren. De machine scant automatisch de verpakkingen en berekent het statiegeld. Hierdoor hoeft niet langer ieder flesje of blikje afzonderlijk te worden ingevoerd. Het bedrag kan vervolgens worden uitbetaald of gedoneerd. De nieuwe machine maakt het vooral makkelijker om grote hoeveelheden verpakkingen in één keer in te leveren. Daarmee moet recycling aantrekkelijker worden en zwerfafval verder worden teruggedrongen. Het Herbert Visser College viert zijn 65-jarig bestaan met een reunie voor oud-leerlingen en oud-collega's. De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 27 november en begint om 7 uur op school. Iedereen die er heeft gezeten of gewerkt heeft, is welkom. Bezoekers kunnen oude foto's bekijken, voormalige docenten ontmoeten en opnieuw een favoriete les volgen. Ook is er tijd voor een gezamenlijke foto en een borrel. Aanmelden kan via de website van het Herbert Visser College. Dit was het weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur.
2: 2 minuten voor 4.
1: Het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Bijna 4 uur. Tijd voor een nieuwe onderweg naar het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Er komt een pakket met wetswijzigingen waarmee de tijd om nieuwe stroomverbindingen te maken moet worden gehalveerd. Zo is het vanaf volgende maand niet meer mogelijk om de bouw van bijvoorbeeld een transformatorhuis jarenlang te traineren. Bezwaarmakers moeten dan rechtstreeks naar de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, die binnen maximaal 6 maanden uitspraak doet. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aarts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en dat ze langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Een historicus in Zwitserland wil dat de inlichtingendienst het hele dossier vrijgeeft van kamparts Josef Mengele. Hij wil vooral weten of Mengele na zijn vlucht naar Zuid-Amerika inderdaad geregeld terugkwam naar Zwitserland, waar hij werd gezocht door de autoriteiten. Een rechter oordeelde eerder dat het dossier over Mengele openbaar gemaakt moest worden. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het weer, regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden vanmiddag. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en buien. Het wordt dan tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dankjewel. Krijg je van mij de ANWB-verkeersinformatie. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Bad Hoevedorp en knooppunt Rotterpolderplein. 11 minuten vertraging.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Onderweg.
5: Vrijdag.
1: Delano van Steenveld.

0: One Republic en Sunshine op Meer Radio.
1: Meer Radio is onderweg in Haarlemmermeer. Met de actualiteit van vandaag, nieuws vanuit de gemeente en achtergronden. Tot 6 uur onderweg.
0: Met mij, Delano, op je radio. Goedemiddag, het is 3 over 4. Tijd voor een nieuwe onderweg. Onderweg naar het weekend en onderweg naar huis. Heb je wel zin in, denk ik? Als je nou denkt, wat klinkt die stem van Delano een beetje meh? Nou, gisteren bedacht om op het terras tijdens de laatste zonnestralen van het seizoen om nog eventjes een drankje te doen. En dat is een beetje uit de hand gelopen. Dat ken je wel. Maar dat betekent niet dat wij er niet harder voor gaan. Ik ga met jou het weekend inluiden met de lekkerste muziek. En natuurlijk muziek uit... Met de lekkerste muziek en nieuws uit Haarlemmermeer, dat is hem. En zometeen ook nieuws over Simple Minds, want die komen terug met een nieuw album. En een tour, daar zometeen meer over.
1: Tot 6 uur, onderweg. Met Delano van Steenveld. Delano van Steenveld, op Meer Radio.
0: Eerst wil je Anne-Marie, ciao, adios.
2: Yeah. Nah. Asked you once, asked you twice now. There's lipstick on your collar.

0: Simple Minds en Don't You Forget About Me.
1: Delano van Steenveld op Meer Radio.
0: Zij komen weer met een nieuw album. 29 januari 2027, dus we moeten nog heel even wachten. Dan komt er een nieuw album uit van de Simple Minds. En ze gaan ook op wereldtournee. Ze trappen die op 5 april af in Portugal. En daarnaast gaan ze ook nog de rest van Europa aandoen. Australië, Nieuw-Zeeland en Nieuw-Zeeland. Best wel een band van een tijdje geleden. Eind jaren 70 werden ze opgericht. En beleefden in de jaren 80 eigenlijk een beetje hun grote doorbraak. Nou, de samenstelling van de groep is door de jaren heen wel wat veranderd. Momenteel bestaat Simple Minds uit oprichters Jim Kerr en Charlie Burchill. Ze zijn voornamelijk bekend van die ene die je net hoorde, Don't You Forget About Me. Wereldwijd meer dan 60 miljoen platen verkocht. 60 miljoen platen. En vandaag is de uitverkoop voor het concert in de Ziggo Dome... sorry, de uitverkoop. De kaartverkoop voor het concert in de Ziggo Dome online gegaan. Vanmorgen om 22:30. Dus heb jij kaarten, ja of nee? Het is Meer Radio op jouw vrijdagmiddag onderweg naar het weekend... met zometeen Prospa. Nu eerst ACTA en...

deel 2. Dus ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben. Ze tilt me op en ramt me kijk.

0: Nieuwe muziek van Prospa en Clony op meer radio. Het is Free Your Mind.
1: Onderweg. Politieberichten.
0: De politie heeft op dinsdag 9 september een 55-jarige man uit Hoofddorp aangehouden op verdenking van witwassen. Ook zijn doorzoekingen verricht in Hoofddorp, Amsterdam en Bennebroek. De eenheid landelijke opsporing en interventie startte enkele maanden geleden onder gezag van het landelijk parket een onderzoek naar de handel in verdovende middelen. Uit onderzoek kwam ook een verdenking van witwassen naar voren. De politie legde onder meer beslag op een winkelpand in Amsterdam, een schip in de haven van IJmuiden en een personenvoertuig in Hoofddorp. De totale waarde van de goederen ligt rond de 1 miljoen euro. De aangehouden verdachte die zit in beperking op dit moment. Al dus nieuws uit Haarlemmermeer. Het is meer radio op jouw vrijdagmiddag. Met zometeen muziek van Anastasia, eerste Black Eyed Peas. Just meet me halfway.

en Left Outside Alone op meer radio. Daarvoor nog de Black Eyed Peas en Meet Me Halfweg. Meet Me Halfway hoor je. Zometeen de headlines op half, ook muziek van de Venga Boys. En je gaat horen wat je dit weekend kan doen tijdens een feestweek in Vijfhuizen.

0: Tussen 9 en 10 op meer radio. En, je weet het,
1: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
2: Veiligheid blijft prioriteit in Haarlemmermeer. En JDB-groep opent laadplein voor elektrische vrachtwagens. Haarlemmermeer is over het algemeen een veilige gemeente, maar verschillende ontwikkelingen vragen blijvende aandacht. In het Integraal Veiligheidsplan 2027-2030 wil het college daarom 5 prioriteiten centraal stellen. Zo komt er extra aandacht voor jeugdcriminaliteit, kwetsbare personen en de aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Ook polarisatie, radicalisering en extremisme krijgen aandacht. Daarnaast wil de gemeente inwoners en ondernemers beter voorbereiden op onverwachte situaties, zoals langdurige stroomuitval. Na vaststelling door de gemeenteraad worden de plannen verder uitgewerkt. JDB-groep heeft op Schiphol Trade Park een nieuw laadplein geopend. 16 elektrische vrachtwagens kunnen er tegelijk opladen. Burgemeester Marianne Schuurmans verrichtte de opening tijdens de viering van het 80-jarige bestaan van het familiebedrijf. Het laadplein is bijzonder omdat Schiphol Trade Park kampt met netcongestie. Dankzij samenwerking binnen energiehub ECOS werd toch voldoende capaciteit gevonden. JDB-groep investeert hiermee verder in elektrisch transport en duurzame bedrijfsvoering. Het bedrijf gebruikt ook zonnepanelen en emissieloos materieel. Dit was het weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Dankjewel Carolien, dan krijg je van mij het Meer Radio Weer van de Rolands Weer Online. Vandaag veel bewolking, af en toe valt er wat regen. Pas tegen de avond wordt het droog met enkele opklaringen. Middagtemperatuur ligt rond de 19 graden en we kunnen een windkracht verwachten van 3 tot 4.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Onderweg.
4: Vrijdag.
0: Delano van Steenveld.

0: So Am I. En daarvoor de Venga Boys en Boom Boom Boom.
1: Onderweg. Onderweg. Onderweg. Sportnieuws. Sportnieuws.
0: Niet sportnieuws.
1: Onderweg. Uittips.
0: Maar uittips, die moest ik hebben. Morgen, zaterdag 12 september, is het weer tijd voor de jaarmarkt. De laatste dag van de feestweek die wordt gehouden. Staat opnieuw bol van vertier en plezier. Elk jaar groeit het aantal bezoekers. En ook de vrijmarkt is enorm populair. Het gaat allemaal over de jaarmarkt feestweek in Vijfhuizen. Er zijn verschillende parkeerverboden voor de straten waar de jaarmarkt en de vrijmarkt wordt gehouden. Bezoekers kunnen hun auto parkeren aan de linkerzijde van de toegangsweg naar de expo. In Vijfhuizen houden ze ook erg van zingen. Bij het dorpshuis treedt vanaf 10:45 ochtends een keur aan lokaal talent op. Denk aan de Golden Boys, Zingen een Bloemenman, Joop, Chanticoor, VOC. En vanaf 2:00 draait DJ Carlo gezellige muziek. En ze houden er ook van gezelligheid. Daarom ook dat verspreid over de jaarmarkt er verschillende terrassen te vinden zijn voor koffie met wat lekkers. En natuurlijk terrassen zijn waar de kelen gesmeerd kunnen worden. Onder de naam Oase van Dorst is autobedrijf Blankert een terras van feestweekteam De Pintenwippers. Hoe toepasselijk. In samenwerking met Café de Toerist uit Spaarndam. En ook het Graanpakhuis is een gezellig terras. Ook daar is een gezellig terras te vinden. De Koperen Hemel en de Vijfhuizense bierbrouwerij Le Grand Cru. Die hebben samen één groot terras ingericht. Vanaf 4:00 heb je daar Rode Jos en de Foute Band. Als je dus zin hebt in veel gezelligheid, muziek en een soort van vrijmarkt. Ga dan morgen gezellig naar de Jaarmarkt Feestweek in Vijfhuizen. Dat is dus vanaf morgenochtend begint dat allemaal.

Meer radio met Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear hoor je op de vrijdagmiddag. Hoi, het is Delano op je radio met zometeen Lost Frequencies komt eraan. Ook Ray, die hele grote knaller van Ray, Where Is My Husband. Eerst Queen en David Bowie. Dit is Under Pressure.

Ray op meer radio hoor je en Where is my husband? Ik bedacht mij net dat ik denk, ja, het is een hele speciale datum vandaag natuurlijk. Het is vandaag 11 september. En we weten natuurlijk allemaal wat er op 11 september is gebeurd in 2001. De Twin Towers natuurlijk. En ik heb even opgezocht van, ja, hoe laat was dat dan? Want je zit natuurlijk met een tijdsverschil. En dat gebeurde daar ergens in de ochtend. En dat betekent dat het hier dan middag is. En als je eventjes dan gaat terugrekenen met het tijdsverschil, dan zitten we eigenlijk nu een beetje op het tijdstip dat dus de tweede vliegtuig er doorheen ging. Dat is wel bijzonder. Ik had laatst een documentaire gezien op Netflix over de Twin Towers en 9-11 dus. Waarbij er dus nu een hele generatie is die, ja, eigenlijk geen idee heeft wat dat precies was en inhield. En ja, die snappen het wel, die weten het wel, maar die zijn natuurlijk daarna geboren. Heel bijzonder om zo'n groot wereldevent, omdat dat langs je heen gaat. Meer radio met nu Lost Frequencies. Hola.

0: Hits op meer radio, feestje op mijn graf hoor je. Zometeen het nieuws komt eraan. Van de NOS ook meer nieuws uit Haarlem en meer. En muziek van Taylor Swift, tot zo.
1: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Dennis Peters met het NOS Journaal. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit, blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. Met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje in aan koopkracht. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. De drie partijen hebben in de aanloop naar Prinsjesdag de hele week vergeefs overlegd. En dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. De VVD enerzijds en CDA en D66 anderzijds denken verschillend over het heffen van belasting op vermogens. Er moet een nieuwe manier komen, aangezien de Hoge Raad de vorige werkwijze heeft afgekeurd. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Er gebeuren geregeld ongelukken door slecht weer of overvolle boten. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. En dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel na de ministerraad. En dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Het weer bewolkt met hier en daar een bui. Ook kan af en toe de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond op veel plekken mist. Morgen start grijs, maar in de middag zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. 1 file op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Rottepolderplein. 14 minuten en dat is nog steeds diezelfde file met stilstaand verkeer. Succes!
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

Gone, Gone, Gone. David Guetta, Tones and I en Teddy Swims. Met Gone, Gone, Gone. Daarvoor nog Taylor Swift en Opel Light op Meer Radio. Het is jouw vrijdagmiddag, Delano hier. Onderweg naar huis en onderweg naar het weekend met de lekkerste platen voor je. En natuurlijk het muziek. En natuurlijk het nieuws uit Haarlem en meer. Zometeen krijg je meer nieuws van mij natuurlijk. En ik heb de lekkerste platen voor je klaarstaan. Zometeen Bon Jovi komt eraan, heel lekker. Ook een remix van een aantal jaartjes geleden, maar die doet het nog heel erg goed.

0: en Ja Ja op meer radio. En daarvoor hoorde je nog Alex Warren en Passenger.
1: Onderweg. Politieberichten.
2: Een nieuw politiebericht, vers van de pers. De politie onderzoekt nog altijd het schietincident op de Havenpoort. Daar werd zondagochtend 6 september rond 4:30 in de ochtend een man beschoten. Uit het onderzoek blijkt dat de schutter zich mogelijk heeft vergist. De man die met de schrik vrijkwam was mogelijk niet het beoogd doelwit. Recherche is nog op zoek naar getuigen en camerabeelden. Dus mensen met belangrijke informatie over de zaak of beelden van de verdachte, die kunnen zich melden via 0800 60 70. Anoniem tippen kan dus bij Meld Misdaad Anoniem. Anoniem tippen kan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000. Of heb je beelden of andere belangrijke info, dan kan je dus ook melden via 0800 60 70.
1: Onderweg op meer radio.

Asaf Avidan en de Mojo's in de Wankelmoed remix. One Day Reckoning Song hoor je. Zoals ik aan het begin van de uitzending vertelde, gisteravond is een klein beetje uitgegaan. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben nu eind 20. Nou ja, eind 20, ik ben gewoon eigenlijk basically 30, 29 ben ik nu. En ik merk dat ik toch dan denk, ja, het liefst lig ik gewoon een beetje vroeg in mijn bed. Ben ik in ieder geval vroeg thuis, niet per se vroeg in mijn bed. Maar ik hoef niet meer zo heel laat uit te gaan en bezig te zijn. En nee, maximaal 11 uur en dan vind ik het wel prima. Nou, Anouk, die denkt daar precies hetzelfde over. Sterker nog, die heeft zelfs haar concertagenda er een beetje op aangepast. Ze stond onlangs op te treden op een festival. En toen gaf ze aan, ben ik een goed voorprogramma of niet? Dat vroeg ze aan het publiek. Ze heeft zelf zoiets, ik hoef niet meer tot diep in de avond op het podium te staan en ik wil ook geen hoofdact meer zijn, zegt ze zelf erover. Ze zegt, ik ben te moe. Ik vind 9 uur maximaal, dan wil ik gewoon naar huis. Ja, ben ik helemaal met je eens. En daar heeft ze dus iets op bedacht voor haar nieuwe concerten. En haar publiek heeft ze wat bedacht, zodat je wat meer nachtrust kan hebben. Volgende zomer verklapte ze een nieuwtje, vers van de pers. Staat ze namelijk in de Ziggo Dome met een compleet orkest. Kleine scoop, die deelde ze dus op dat festival. Heeft ze 1 keer eerder gedaan trouwens, met een orkest opgetreden. En dat beviel haar zo goed dat ze dacht, nou, dat doe ik nog een keer. Maar niet meer op de vrijdagavond zoals ze dat toen heeft gedaan. Maar nee, een matinee op de zondag. Want dan kan iedereen lekker 's middags nog even aan de borrel. En dan 7 uur zit je weer lekker thuis op de bank. En dat sluit ook wel goed aan bij haar publiek. Omdat dat publiek dat is natuurlijk helemaal met haar meegegroeid. Dus ga toch eens kijken van of dit nou werkt of niet. Nou, wanneer die concerten precies zijn, dat weten we dus nog niet. Maar in ieder geval ergens volgend jaar zomer. Je hoort er nu op meer radio met Nobody's Wife. Dit is Anouk.

0: jij een neus voor de journalistiek en schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Inwoners denken mee over nieuw Raadhuisplein en 3 finalisten voor onderneming van het jaar. Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen meedenken over de nieuwe inrichting van het Raadhuisplein in Hoofddorp. Het schetsontwerp is klaar, maar over onderdelen zoals groen, water, spelen, veiligheid en activiteiten zijn nog keuzes mogelijk. Een online vragenlijst kan tot en met 4 oktober worden ingevuld. Op 21 oktober volgt ook een bijeenkomst voor inwoners en belangenorganisaties. Eerst wordt het gedeelte bij SEM en het nieuwe gemeentehuis ingericht. Later volgen de delen bij Centrumzicht en Parkzicht. Kinderopvang De Boshoeve, Transcontinenta en Wortel zijn genomineerd voor de titel Onderneming van het jaar Haarlemmermeer 2026. De winnaar wordt op 11 december bekendgemaakt tijdens het Meer Business Gala. De prijs wordt sinds 2007 uitgereikt aan bedrijven die bijdragen aan de lokale economie. De jury beoordeelt onder meer de financiële gezondheid, duurzaamheid, strategie en lokale betrokkenheid. De komende weken worden de 3 bedrijven bezocht. Daarna bepaalt de jury wie zich onderneming van het jaar 2026 mag noemen. Dit was het weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Dankjewel Carolien voor de headlines op 11:30. Dan krijg je van mij het Meer Radio weer van de Rolands weer online. Vandaag veel bewolking, af en toe wat regen. Pas tegen de avond wordt het droog met enkele opklaringen. Avondtemperatuur koelt af tot een graadje of 12 met een zwakke wind, windkracht 2 ongeveer. Morgenochtend begint de dag mistig en de temperatuur ligt ongeveer rond de 16 graden.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Onderweg.
3: Vrijdag.
0: Delano van Steenveld.
2: Dit is de gouden ouwe van deze week.

0: Stars en On My Soul. Een perfect goed nummer voor de zonnestralen die nu net weer door beginnen te komen.
1: Onderweg. Actualiteiten van vandaag.
0: Weet je wat ik altijd heb als ik naar de supermarkt ga en ik heb van die blikjes en flesjes die ik moet inleveren? Dan heb je altijd een mega rij van mensen die ook blikjes en flesjes en dingen gaan inleveren. En ik heb ook vaak altijd al heel veel en andere mensen ook. Maar zeker als er dan mensen inderdaad komen die ze op straat verzameld hebben met zo'n hele grote vuilniszak. Dan is het nogal heel erg druk, want al die blikjes die moeten één voor één voor één. Nou, bij de Intratuin in Krukius is er een nieuwe XXL statiegeldmachine geopend. Bezoekers kunnen voortaan een hele zak met plastic flessen en blikjes tegelijk inleveren. De machine scant automatisch de verpakkingen en berekent het statiegeld. Dus je hoeft niet ieder flesje afzonderlijk in die automaat te doen. Nee, dat wordt gewoon helemaal voor je geregeld. Ja, en dat bedrag dat kan je vervolgens gewoon laten uitbetalen of doneren. Ja, de nieuwe machine maakt het vooral makkelijker om grote hoeveelheden verpakkingen in één keer in te leveren. Want dat is natuurlijk wel elke keer een gedoe als je elk zo'n los flesje en blikje erin moet doen. Daarmee moet het recyclen aantrekkelijker worden en zwerfafval verder worden teruggedrongen. Ja, en dan vraag ik me altijd af, hoe berekenen ze dat dan? Ja, ik snap dat één blikje, dat is natuurlijk een bepaald gewicht. Dat begrijp ik. En één flesje is ook een bepaald gewicht. Maar er kan nog wel eens een deukje in zitten. En daar kan dan nog wel eens een klein druppeltje in zitten van een beetje cola of een beetje Fanta. Dus dan denk ik altijd, ja, als je dat bij elkaar optelt en een beetje zo erover nadenkt, hoe doen ze dat dan? Hoe doen ze dat dan? Ben ik benieuwd naar. Ga ik eens voor je uitzoeken. Nu eerst Charlie Puth en Selena Gomez. We don't talk anymore. We don't talk.

0: is met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Bente. En hoogtevrees. Dit was Onderweg voor de vrijdagmiddag. Morgen ben ik er weer met meer in de middag tussen 3 en 6. Heb ik weer het opmerkelijke nieuws voor je. Je kan weer stemmen op natuurlijk jouw favoriete plaats die je wilt gaan horen in de borrelplaat. Borrel A of borrel B.

0: Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Gerard Peters met het NOS Journaal. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland, liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. Bij het ongeluk kwamen 5 passagiers om het leven. Over hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. Maar volgens Omroep Brabant is een van de slachtoffers een vrouw uit Uden. De bus raakte gistermiddag in het oosten van Zwitserland van de weg en kwam op zijn kant terecht. Aan boord waren de chauffeur en 44 passagiers. Een deel van de gewonden mocht vandaag het ziekenhuis verlaten. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. En met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje aan koopkracht in. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit, met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. In Peñas Blancas kwam hij bovenop de laatste berg als eerste over de finish. Vlak voor de top had hij de Spanjaard Santiago Buitrago afgeschud, die op 14 seconden tweede werd. In de strijd om de rode leiderstrui veranderde niets. De bovenste 5 renners van het klassement kwamen in nagenoeg dezelfde tijd binnen. En Enrico Mas blijft aan de leiding voor de Sloveen Primoz Roglic. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon nog door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon erbij. En dan wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Duik in het weekend. Dirk-Jan Eemans.

0: Duik in het weekend. Dirk-Jan Eemans.
1: Ja, goedenavond. Duik in het weekend. 11 september alweer 2026. En na de gebeurtenissen van 50 jaar geleden... Hè, voor de mensen die dat nog niet weten... toen er in die flats in New York aanslagen plaatsvonden... door middel van vliegtuigen... blijft deze dag nog altijd een speciale lading hebben... voor mij in ieder geval persoonlijk. Want heel veel mensen die dat hebben meegemaakt... weten nog precies waar ze waren. En het blijft een bijzondere dag vandaag... in ieder geval, gaan we natuurlijk ook gewoon vandaag organiseren. Dat hoort er gewoon bij. En we gaan gewoon een leuke uitzending maken, wat we ieder weekend doen. Aan het begin van je weekend op vrijdag. En net hoorden we Rainy Day van Ice.

ja, ik wilde bijna plat zeggen, maar die gaat met haar fijne bibs in het lekkere zonnetje zitten. Genieten van het mooie weer en de goede sfeer daar. Hè? En wij gaan lekker herfst vieren, ja, dat kan ook. Hey, voor degene, ik weet dat je luistert, heel veel plezier daar in Griekenland. En de volgende plaats voor jou, Voids.

The Course, Night to Remember op Mir Radio. Ja, starten we even een lekkere filler, Simply Red. Ja, we komen bij een agendapunt van Duiker, wat de komende zondag plaats gaat vinden. We hebben namelijk internationale artiesten daar op het podium staan, op het poppodium op het Raadhuisplein. Namelijk de hip-hop band Arrested Development. Op hun eigen site omschrijven ze het echt als geëngageerde hip-hop. De pioniers van de geëngageerde hip-hop. Een mooie omschrijving van een band natuurlijk. De groep bestaat bekend om hun inspirerende teksten, Afrikaanse invloeden en een unieke mix van ritmes en stijlen. En met grote hits verschillende prijzen gewonnen, waaronder 2 Emmy Awards, MTV Awards en nog veel meer andere mooie dingen die ze gewonnen hebben. Door de jaren heen deelde Arrested Development het podium met onder andere Nelson Mandela, Hillary Clinton en Barack Obama. En ook vandaag blijft de groep steeds inspirerend en vernieuwende hip-hop brengen. Ik lees het een beetje voor, dat klopt, want het staat allemaal op de site van Van Duiker natuurlijk. C. En dan weet je in ieder geval wel een beetje waar het over gaat. Daar moet ik dan wel eerlijk bekennen. Dirk-Jan, jullie presentator op dit moment, is geen grote hip-hop fan. Zacht uitgedrukt, eigenlijk helemaal niet. Maar Arrested Development ken ik wel. Dan ken ik die ene plaat. Dat vind ik zelfs nog wel een leuke plaat om te horen. Dus het is een hele toegankelijke en een vette groep hip-hopmakers. Die komende zondag bij Duiker opgetreden. Het begint om de inloop is om 7:30. En het start echt om 8:30. De prijs is nog geen, ik mag het niet zeggen, maar het is nog geen €40. Dus het is heel goed. Kan er toe gaan. En het is natuurlijk wel tof om een internationale hip-hop artiestenband mee te maken. In Poppodium Duiker, komende zondag om 7:30 inlopen en om 8:30. Start van de show. En dan moet ik wel een plaat draaien die erbij hoort. Gaan we meteen even doen. Ik denk als je de toon hoort, dat is wel een bekende plaat. People Everyday van Arrested Development op Meer Radio. Komende zondag live in C.

0: 11 af veel op meer radio. Een paar minuten voor 7:30. 7 zeg ik. Ga een beetje snel in de tijd. Een paar minuten voor 7:30. En ja, het is toch tijd voor het vaste item. Wat we iedere week natuurlijk ook in het programma hebben. En ja, het is wel ook een plaat met een beetje historie. Aan de ene kant kun je zeggen, nou, het was een monsterhit. Aan de andere kant kun je zeggen, ja, het is wel de ultieme plakplaat. Maar het hoort wel ook een beetje bij, bij de gemiddelde karaokeavond, waar iedereen het keihard kan meeschreeuwen. Het hoorde bij een serie over voetballers. Nou, meer hints ga ik niet geven, want ik heb hem nu over Hero met Toenetje zag op meer radio. En eigenlijk wil het knopje om de jingle te starten niet eens indrukken. Maar ik doe het toch. De plakplaat van vandaag. Hero, Toenetje zag.
1: Een vieze plakplaat.
2: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten.

Messi op Meer Radio. Niet de voetballer, maar dat is de titel van de plaat die we net geluisterd hebben. TTO hier op Meer Radio. En ik zit even te kijken naar de agendapunten die zoal in de regio te doen zijn. En dan heb ik nu even alleen over regio Haarlemmeer. Niet over Amstelveen, Aalsmeer, even uit horen. Echt gefocust op Haarlemmeer nu natuurlijk. De feestweek van Vijfhuis is aan de gang. En het is voor Haarlemmeer toch ook nog een legendarisch event, hoor. Ze omschrijven zichzelf ook als de meest gezellige jaarmarkt van de Haarlemmeer. Of in ieder geval het jaarfeest van de Haarlemmeer. En morgen vindt dan ook de meest gezellige jaarmarkt van de Haarlemmeer plaats. In Vijfhuizen. Daar staan ze wel onbekend. Ook heel, niet alleen maar Vijfhuizenaren komen daar, maar ook mensen uit de hele regio die daar vaak naartoe komen. De jaarmarkt vindt plaats in het dorp zelf. Van de Kromme Spieringweg vanaf de Klucht tot de kruising aan de Dieseringweg. En vanaf de Kromme Spieringweg tot een andere kruising van de Dieseringweg. En dan moet je denken aan een rommelmarkt met de variëteit aan commerciële marktkramen. Afgewisseld met wat terrassen hier en daar. Eetgelegenheden, kortom één bak gezelligheid daar. In het altijd gezellige Vijfhuizen. Dat moet ik wel onderstrepen inderdaad. Maar aan het begin van het programma begon ik al over het weer. Dus het weer moet wel een beetje meezitten. En volgens mij is het in ieder geval droog. En aan het einde van de avond gaat het pas regenen. Dus zoek je een beetje gezelligheid. Ga morgen lekker naar de jaarmarkt in Vijfhuizen. Want dat is echt een leuke belevenis om een keer naartoe te gaan. En het hele jaarfeest is wel gezellig. Dus als je iets weer mee wilt pakken, morgen in Vijfhuizen. Er staat niet echt een tijd bij om laatst te beginnen trouwens. Maar ja, ik neem aan dat je niet om 8:30 ochtends al daar wilt zijn. Dus geen idee. Zoek het uit. Maar in ieder geval in de loop van de dag de jaarmarkt. In Vijfhuizen in Haarlemmermeer. We gaan door muziek. When I Come Round, Green Day op Meer Radio bij Duik in het Weekend. MUZIEK.

0: George Michael Outside. Dit maakt een mooi bruggetje naar het volgende item. Wat ik graag onder de aandacht breng. Een ontspannen muziekje op de achtergrond. Een lekkere deep plaat. Een Jason Trent. Hele oude trouwens. Die zat al 18 jaar online. Dat is een oude plaat. Ja, we hebben het laatst al gehad over het trieste nieuws over ons overleden collega Albert Roelofswaard. En hij was de organisator van de Deep Club. Iedere zaterdagnacht op meer radio. En ook live shows in C-punt natuurlijk. En ze beginnen ook met de Deep Club Outdoor Edition. Althans, ze beginnen, ze hebben al iedere editie gedaan. Maar de volgende versie, die toch een beetje in het teken staat van Albert, hè, de oprichter van dit fenomeen, is op zondag 27 september op het, op het landgoed Klein Vennep in Nieuw-Vennep. Waar artiesten als Lamira, 426, Nico Nova, Nova Sasa en Chico en Albert in herinnering natuurlijk zullen optreden. Er wordt een speciale editie, want ja, als een van de organisatoren er helaas niet meer onder is. Er zullen heel wat mensen rondlopen die een goede herinnering aan Albert hebben. Dus het wordt een hele speciale editie deze keer. Het vindt plaats op het landgoed Kleine Vennep, dus hoofdop in Nieuw-Vennep in natuurlijk. En ze zijn een beetje klaar met de torenhoge ticketprijs van tegenwoordig, maar ze willen wel een fijn feest organiseren. En dat is een van de redenen waarom ze dit ook doet inderdaad. Op een plek die voelt als een kleine ontsnapping aan de drukte en muziek en natuur en waar fijne mensen samenkomen. Nou, dat is al een beetje een mooie omschrijving van het feest, denk ik. Even kijken, hapje en drankje wordt ook helemaal goed verzorgd daar met Ons Gaan Bright. Dus een mooie food truck met barbecue mogelijkheden allemaal. De early bird tickets zijn al verkocht. De light bird tickets zijn wel beschikbaar voor een beetje normale prijs. Nog geen €16, dus dat moet wel goed komen. Komende zondag is dat landgoed Kleine Vennep, de hoofdweg 1041 te hoogte van die Vennep. Dus dat is zeg maar schuin tegenover het crematorium. Want je vindt het vanzelf wel. En mocht je niks te doen hebben, ga er echt naartoe. Want het is echt een speciale editie hier. Komende zondag, de Deep Club Outdoor Edition. We gaan ook een danceplaat nummer. Het is kwart voor, dan gaan we ook een danceplaat nummer draaien op meer radio. En,
1: Duik in het weekend. Dirk-Jan Eemans.
2: I want to show you what I'm capable of.

0: Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Duik in het weekend. Dirk-Jan Eemans.
1: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
2: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakte bij het busongeluk in Zwitserland mag waarschijnlijk vandaag nog het ziekenhuis verlaten. In totaal raakten 40 mensen gewond. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Alarmcentrale Eurocross staat de slachtoffers en de nabestaanden ter plekke bij.
5: Het is een hele puzzel, maar we gaan eruit komen en we gaan er alles aan doen om die mensen zo goed als mogelijk te helpen en zo snel als mogelijk terug naar Nederland te krijgen.
4: De bus zou door de vangrail zijn gereden en daarna gekanteld. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Voor mensen met hoge en middeninkomens gaat het om 0,1%. Mensen met lage inkomens en gepensioneerden gaan er juist iets op vooruit. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Staatssecretaris voor Klimaatdebat wil de uitbreiding op het stroomnet op verschillende manieren mogelijk maken.
6: We gaan vergunningen sneller verlenen. Dat kan doordat we de procedures verkorten. We gaan, nadat mensen in bezwaar en beroep zijn gegaan, alleen nog maar naar de Raad van State en niet meer naar de rechtbank. Die moeten ook binnen 6 maanden uitspraak doen en daarmee verkort je die tijd enorm.
4: Het kabinet wil zo de wachtlijst voor aansluitingen voor bedrijven en huishoudens verkleinen. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Vannacht droog en het koelt dan af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, maar in de middag zon en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
7: Meer nieuws.
0: Duik in het weekend. Dirk-Jan Eemans.
8: Look around you. What do those faces tell you?
9: Faces, joy and pain.

0: oud. Dat is het eerste wat ik dacht dat ik het van de week met iemand aan de kassa over had.
1: Duik in het weekend. Dirk-Jan Eemans.
0: Ja, want ik stond namelijk aan de kassa in een bekende supermarkt in Hoofddorp. En ik vraag aan het meisje, zeg, ken jij Too Unlimited? Too Unlimited? Ja, dat heb ik nou eigenlijk niet. Ik zeg maar, hè? Wat is dat dan? Vroeg ze. Ja, dat was zo'n bekende groep. Dus kwam toevallig haar supermarktmanager kwam langslopen. Ik zeg, ken jij Too Unlimited wel? Ja, dat was met Anita Dodd, toch? Ja, natuurlijk was het met Anita Dodd. Want je hoorde zojuist ook Too Unlimited met Faces op mijn radio. En het is gewoon een confrontatie dat jullie presentatie zich een beetje oud voelt. Ja, Too Unlimited. Ik bedoel, als tegenargument kun je geven. Hè? Ik was er ook niet in de tijd van de Beatles, maar ik ken ze wel. En tegenwoordig kent men Too Unlimited niet eens. Anyway, generatieverschil, dat zal hebben. Kijk, we leven al in 2026. En ja, dit was natuurlijk eind jaren 90. Je hebt dus heel veel mensen die daarna geboren zijn. Die hebben er nooit mee te maken gehad. En dat moet je gewoon accepteren hier. Afijn. Na dit stukje persoonlijke informatie op deze zender. Heet ik jullie van harte welkom bij een nieuwe aflevering. Nieuwe uur. Het nieuwe uur van Duik in het Weekend op deze vrijdag 11 september. Zoals ik het vorige uur heb begonnen. Toch altijd wel een speciale dag met een bepaalde lading. Hè? In de westerse wereld zeker. Maar fijn dat jullie luisteren. Want op 8 uur ben ik bij je met lekkere muziek. Leuke dingen. Agendapunten. Kortom, allemaal leuke dingen waarvoor je radio graag aan laat staan, denk ik. We gaan meteen door. Goede muziek. Eva Max. Sweet but Psycho op meer radio. En dan gaan we naar gauw van het agendapunt van Duik er doorheen.

is toch wel een van de mooiste complimenten die je kunt krijgen voor je radioprogramma, denk ik. Een van de mensen van Duiker, van C. Waarmee ik gesprek was, die kwam naar me toe. Die zei, nou Dirk-Jan, jouw programma gaat van voor naar achter en naar links naar rechts qua muziek in ieder geval. En toch is het erg leuk en fijn om naar te luisteren. Nou, dat vind ik een mooi compliment, want dat is precies de bedoeling van wat ik met mijn programma wil doen. En vooral als het om lekkere muziek gaat. Op de vrijdagavond hebben we Duiken in het weekend. Zometeen wat agendapunten die ik heb, maar gauw door een ander lekker nummer. Nou, misschien is het wel een nieuw item voor het programma. De meest schreeuwplaat of zo, weet je wel. In ieder geval Benson Boone, Beautiful Things op Meer Radio. Aan het begin van jouw lekkere weekend.

legendarische Boney M op Meer Radio. Gotta go home. Nou, nog niet hoor. Nog een half uurtje ben ik bij hem met Duik in het weekend. Dan neemt mijn grote vriend Niels natuurlijk over. Ik zit tegelijkertijd even naar de agendapunten van C. te kijken natuurlijk. En ik zie in oktober, 16 oktober, dus we hebben nog eventjes, zie ik dat het vroeg zat weer plaats gaat vinden. Ja, dat zijn toch echt wel de vrienden van de show. Dat durf ik wel te zeggen, want dat hebben ze zelf ook gezegd. Dat zij inderdaad wel de vaste bezoekers zijn. Ook van Duik in het weekend en ook luisteraars. Dus waarschijnlijk luisteren ze nu mee. En ken je vroeg zat nog niet? Schrijf het echt in je agenda. Want als je een avond wil feesten, moet je daar naartoe gaan. Echt waar, dat moet je een keertje meegemaakt hebben. Hoe gezellig het is. Ik had het net in het vorige stukje over van voor naar achter, van links naar rechts. Nou, dat doen zij ook. Exact hetzelfde. En ja, het is gewoon één grote gezelligheid. Er vliegt een kandelaar, of hoe noem je zo'n ding? Een kaarsenstandaard door de lucht heen. Hapjes worden rondgebracht. Dat is één groot feest op 16 oktober 2026. Bij Duiken natuurlijk, de grote Duik. Ik mag officieel niet zeggen hoeveel de tickets kosten, maar die zijn niet zo duur. Laat ik het even daarop houden. Het begint in ieder geval om 19:30. Bij Duiker vroeg zat, vroeg feesten, laat slapen. Of lang slapen, dat was het inderdaad. Lang slapen. Nee, ik zit even te kijken. De kaart zijn nog geen twee tientjes. Dus het is echt wel een superleuk gezellig feest om toe te gaan. En ja, inderdaad, je hoorde net Boney M. Maar ja, dan aan de andere kant gaan we gewoon door met een ander soort muziek. Nakatomi, Children of the Night. Nou, dat doen we ook vaak. Dus bij deze Children of the Night op Meer Radio.

0: Geweld is het tijd voor...
1: Duik in het weekend. Challenge.
0: Ja, de Challenge Classic. Gebaseerd op natuurlijk de club, discotheek, de Challenge... die altijd in Hoofddorp gevestigd was. En waar heel veel mensen uit de regio op bezoek kwamen. Hè, uit Alsmeer, Amstelveen, uit Horen, maar ook uit Amsterdam. Hillegom, Haarlem, uit alle kanten kwamen hier naartoe. Voor de Challenge, de discotheek. En daar is de volgende plaat ook wel gedraaid. Op zaterdag trouwens, want op vrijdagavond had je de R&B-avond. En ja, dit heb ik eigenlijk niet zoveel idee van, want nu kan het op vrijdag. Maar de volgende plaat is wel echt een Challenge Classic. Want de plaat, ja, de zoveelste thema van een Sensation-editie. Armin van Buuren samen met een langharige pianist hebben een vette plaat toegemaakt. Dat heet Serenity. En dat is de Challenge Classic van deze week bij Duik in het Weekend.

Friday, I'm in love. Ja, dat is ook wel een beetje zo natuurlijk. En daarin komen we wel aan het einde van Duik in het weekend van deze week. De 11e van september 2026. Ik wens je een heel fijn weekend. Heel veel plezier met Niels zometeen die hierna komt. En mij hoor je volgende week weer. Zelfde tijd, zelfde plek hier op Meer Radio. Hey, heel goed weekend. See you later. Mazzel!

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Er zijn wel verschillen, al zijn ze klein, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Dat is een gemiddelde natuurlijk, want mensen met een baan die een laag loon verdienen, die gaan er iets op vooruit. Terwijl mensen die leven van een uitkering er dan weer iets op achteruit gaan. En dat geldt dan weer niet voor gepensioneerden, die gaan er weer iets op vooruit. En mensen met een modaal of een hoger loon gaan er iets op achteruit.
2: En verder heeft het kabinet besloten om de plannen voor een nieuwe manier om vermogensbelasting te heffen, bij gebrek aan overeenstemming, voorlopig in de ijskast gezet. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en wordt steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft vandaag met passagiers gesproken die betrokken waren bij het dodelijk busongeluk van gisteren.
4: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is. Ze proberen het allemaal nog te begrijpen en een plek te geven en te verwerken. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze heel blij zijn over de manier waarop zij hulp hebben ontvangen, ook van de Zwitserse autoriteiten.
2: De gewonden zijn naar 9 verschillende ziekenhuizen gebracht. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn vandaag de terroristische aanslagen van 9 september herdacht. Vandaag 25 jaar geleden. Bij die aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De nationale herdenking vond plaats op Ground Zero in New York, op de plek waar de Twin Towers stonden. Het weer. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. En vannacht blijft het droog. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon tevoorschijn en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op meer radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Peters met het NOS-journaal. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Er zijn wel verschillen, al zijn ze klein, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Dat is een gemiddelde natuurlijk, want mensen met een baan die een laag loon verdienen, die gaan er iets op vooruit, terwijl mensen die leven van een uitkering er dan weer iets op achteruit gaan. En dat geldt dan weer niet voor gepensioneerden, die gaan er weer iets op vooruit. En mensen met een modaal of een hoger loon gaan er iets op achteruit.
1: En verder heeft het kabinet besloten om de plannen voor een nieuwe manier om vermogensbelasting te heffen bij gebrek aan overeenstemming voorlopig in de ijskast gezet. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en wordt steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft vandaag met passagiers gesproken die betrokken waren bij het dodelijk busongeluk van gisteren.
3: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is. Ze proberen het allemaal nog te begrijpen en een plek te geven en te verwerken. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze heel blij zijn over de manier waarop zij hulp hebben ontvangen, ook van de Zwitserse autoriteiten.
1: De gewonden zijn naar 9 verschillende ziekenhuizen gebracht. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn vandaag de terroristische aanslagen van 9 september herdacht. Vandaag 25 jaar geleden. Bij die aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De nationale herdenking vond plaats op Ground Zero in New York, op de plek waar de Twin Towers stonden. Het weer. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. En vannacht blijft het droog. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon tevoorschijn en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Delft zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. En dat gebeurde begin juli 2 keer en vorige week nog 2 keer. De incidenten vonden steeds 's nachts plaats in het Delftse Hout, een recreatiegebied aan de rand van de stad. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken en mishandeld of aangerand. De politie weet nog niet of de vier incidenten iets met elkaar te maken hebben en is op zoek naar getuigen. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen worden gebruikt in de landbouw met alle gevolgen van dien, zegt de inspectie.
3: Het levert risico's op voor bijvoorbeeld de schildklier, de hormoonhuishouding, en kan ook schadelijk zijn voor de voortplanting. En met name omdat het vanuit de oppervlakte natuurlijk ook doorzakt naar het diepere lagen in de grond en uiteindelijk ook terechtkomt in ons drinkwater.
2: De inspectie pleit voor een hardere aanpak van het gebruik van pesticiden. Het Openbaar Ministerie gaat een Rotterdammer van 66 vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwarte Waal. Daarbij botsten een streekbus en een personenauto op elkaar. Een meisje dat in de bus zat raakte zwaar gewond en overleed enkele dagen later. Het is nog altijd onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Rotterdammer, die nu wordt vervolgd, bestuurde de auto. Het OM verdenkt de man onder meer van gevaarlijk rijgedrag. De Nederlandse 3x3 basketballers zijn het EK begonnen met een kleine overwinning. In Antwerpen werden de Italianen verslagen met 19-17. Het winnende punt werd 19 seconden voor tijd gescoord. Nederland had vrijwel de hele wedstrijd een achterstand. Nederland speelt vanavond ook nog tegen Spanje. En de Nederlandse volleyballers zijn het EK in Finland begonnen met een nederlaag. Er werd verloren van België met 3-1. In aanloop naar het EK had Nederland ook al 3 van de 4 oefenwedstrijden van de Belgen verloren. Nederland zet met 8 debutanten vooral in op het overleven van de groepsfase. Zaterdag is Denemarken de volgende tegenstander. Het weer vanavond: op veel plekken kan er mist ontstaan. Vannacht blijft het droog. Morgen eerst grijs, in de middag zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Delft zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. Dat gebeurde begin juli 2 keer en vorige week nog 2 keer. De incidenten vonden steeds 's nachts plaats in het Delftse Hout, een recreatiegebied aan de rand van de stad. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken en mishandeld of aangerand. De politie weet nog niet of de 4 incidenten iets met elkaar te maken hebben en is op zoek naar getuigen. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen worden gebruikt in de landbouw met alle gevolgen van dien, zegt de inspectie.
4: Het levert risico's op voor bijvoorbeeld de schildklier, de hormoonhuishouding, en kan ook schadelijk zijn voor de voortplanting. En met name omdat het vanuit de oppervlakte natuurlijk ook doorzakt naar het diepere lagen in de grond en uiteindelijk ook terechtkomt in ons drinkwater.
3: De inspectie pleit voor een hardere aanpak van het gebruik van pesticiden. Het Openbaar Ministerie gaat een Rotterdammer van 66 vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwarte Waal. Daarbij botsten een streekbus en een personenauto op elkaar. Een meisje dat in de bus zat raakte zwaar gewond en overleed enkele dagen later. Het is nog altijd onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Rotterdammer, die nu wordt vervolgd, bestuurde de auto. Het OM verdenkt de man onder meer van gevaarlijk rijgedrag. De Nederlandse 3x3 basketballers zijn het EK begonnen met een kleine overwinning. In Antwerpen werden de Italianen verslagen met 19-17. Het winnende punt werd 19 seconden voor tijd gescoord. Nederland had vrijwel de hele wedstrijd een achterstand. Nederland speelt vanavond ook nog tegen Spanje. En de Nederlandse volleyballers zijn het EK in Finland begonnen met een nederlaag. Er werd verloren van België met 3-1. In aanloop naar het EK had Nederland ook al 3 van de 4 oefenwedstrijden van de Belgen verloren. Nederland zet met 8 debutanten vooral in op het overleven van de groepsfase. Zaterdag is Denemarken de volgende tegenstander. Het weer vanavond: op veel plekken kan er mist ontstaan. Vannacht blijft het droog. Morgen eerst grijs. In de middag zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. In verschillende ziekenhuizen liggen na het zware busongeluk in Zwitserland nog 10 Nederlandse gewonden. Sommigen van hen zijn er ernstig aan toe, zag de directeur van reisorganisatie OAT. Het ongeluk heeft een enorme impact, zegt hij.
2: Het crisisteam wat gisteravond direct gevormd is, dat heeft tot midden in de nacht doorgewerkt met het verzamelen van informatie, de plannen te maken, wat moet er gebeuren, wie gaat wat doen.
1: Volgens alarmcentrale Eurocross hebben zeker 8 mensen het ziekenhuis inmiddels verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flavio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flavio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van de zittende president Lula. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun tweede wedstrijd op het EK verloren van Spanje. Het werd 14-13. Maar ondanks deze nederlaag eindigt Nederland toch op de tweede plaats in de pool en is door naar de kwartfinale. En die wordt zondag gespeeld. De tegenstander is Duitsland. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer

0: Zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazes moment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt, is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. In verschillende ziekenhuizen liggen na het zware busongeluk in Zwitserland nog 10 Nederlandse gewonden. Sommige van hen zijn er ernstig aan toe, zag de directeur van reisorganisatie OAT. Het ongeluk heeft een enorme impact, zegt hij.
2: Het crisisteam wat gisteravond direct gevormd is, dat heeft tot midden in de nacht doorgewerkt met het verzamelen van informatie, de plannen te maken, wat moet er gebeuren, wie gaat wat doen. En dit is je ergste nachtmerrie. Als elke busreisorganisatie, dit is je grootste angst in het seizoen, dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben. Dat gun je niemand.
1: Volgens alarmcentrale Eurocross hebben zeker 8 mensen het ziekenhuis inmiddels verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flávio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flávio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van de zittende president Lula. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun tweede wedstrijd op het EK verloren van Spanje. Het werd 14-13. Maar ondanks deze nederlaag eindigt Nederland toch op de tweede plaats in de pool en is door naar de kwartfinale. En die wordt zondag gespeeld. De tegenstander is Duitsland. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

Ik zal mijn vrienden niet vergeten. Want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten. Maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. 20 inzittenden raakten gewond. De trein reed tussen de steden Rouen en Cannes. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het treinongeluk. In een zwembad in Afferden in Gelderland is een jongen overleden. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de jongen moest woensdag worden gereanimeerd. Het zwembad was op dat moment gereserveerd voor een school voor speciaal onderwijs. Vandaag laat de politie weten dat de jongen is overleden. Vanwege de gebeurtenis bleef het zwembad in Afferden vandaag dicht. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het duurt om de schade te herstellen is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. Daarbij raakten tientallen mensen gewond. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. In de Eredivisie heeft koploper AZ punten gemorst tegen Willem II. In Alkmaar werd het 1-1. Het was voor het eerst deze competitie dat AZ punten liet liggen. Door het gelijkspel kan de ploeg uit Alkmaar dit weekend de koppositie verliezen aan PSV. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Ben jij een echte vinyl-liefhebber? Luister dan goed. Bij Club To Date geven we elke maand een nieuwe plaat weg in samenwerking met In Front Records. Misschien scoor jij wel die ene must-have voor je collectie. Wat je moet doen? Simpel. Volg Meer Radio op social media en laat ons onder de actiepost weten waarom jij die plaat verdient. Wie weet draait deze track binnenkort bij jou op de platenspeler. Mis het niet. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. 20 inzittenden raakten gewond. De trein reed tussen de steden Rouen en Cannes. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het treinongeluk. In een zwembad in Afferden in Gelderland is een jongen overleden. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de jongen moest woensdag worden gereanimeerd. Het zwembad was op dat moment gereserveerd voor een school voor speciaal onderwijs. Vandaag laat de politie weten dat de jongen is overleden. Vanwege de gebeurtenis bleef het zwembad in Afferden vandaag dicht. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het duurt om de schade te herstellen is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. Daarbij raakten tientallen mensen gewond. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. In de Eredivisie heeft koploper AZ punten gemorst tegen Willem II. In Alkmaar werd het 1-1. Het was voor het eerst deze competitie dat AZ punten liet liggen. Door het gelijkspel kan de ploeg uit Alkmaar dit weekend de koppositie verliezen aan PSV. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakte 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding is voorlopig dicht tot de schade aan het systeem is hersteld. Hoe lang dat gaat duren, is niet bekend. Via de leiding vervoert Saoedi-Arabië normaal gesproken ruwe olie, waarmee de straat van Hormuz kan worden omzeild voor olie-export. Vier vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van...

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken?

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. In het zwembad in Afferden is een jongen overleden toen hij daar net met zijn school voor speciaal onderwijs aan het zwemmen was. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het incident gebeurde woensdag. De jongen moest gereanimeerd worden. Afgelopen dag meldde de politie dat de jongen is overleden. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter... en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in de halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Karen Khachanov. In de finale treft hij de winnaar van het Amerikaans onderrondje zaterdagnacht tussen Ben Shelton of Frances Tiafoe. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Radio geeft je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma. Het is 2:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.